0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michelle. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: coming home, baby, now.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Zomerstress. Vakantiedrukte. Ice Radio is je all-inclusive voor de oren.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorde raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Geen playlist, maar passie. Wij zijn Ice Radio.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen. Bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
6: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
1: Passie. Ice Radio.

Toch wel een van mijn favoriete disco-klassiekers, Cameo en Candy. We zijn aangeland bij de slow start van zaterdag 20 juni. Het is gewoon het weekend met het langste dag van het jaar erin. Dat is toch prima. Lekker hoor. Zomerse muziek daarom vandaag. Met nu Family Man, Hallen.

zo'n band die ik in de verkeerde volgorde ontdekt heb. Eerste grote hits. Die natuurlijk op een gegeven moment je neus uitkwamen. Zo eind jaren 80, begin jaren 90. En pas daarna de muziek die ze daarvoor eigenlijk gemaakt hebben. Het album laatst gescoord op Koningsdag. Maar deze van afkomt echt heerlijke gekheid, moet ik het noemen. Dat is volgens mij de beste omschrijving. De B-52's en Private Idaho. Het is een slow start. Ik weet niet of je al zomervakantie hebt, maar we tellen in ieder geval af naar de zomer van 2026. Die morgen dan ook officieel begint. Wel echt mijn seizoen, kom ik altijd achter. Tijd voor gewoon wat lekkere muziek. Straks Tony Wilson, recent overleden. Drijvende kracht achter Hot Chocolate. Had één solo hit, I Like Your Style. Die hoor je na nu. De Nederlandse rockers van de Meteors en Stormy Seas.

leuk hoor. Muziek vanaf vinyl draaien. Blijf ik ook wel doen, maar ik zal de volgende keer gewoon even een platenborsteltje over deze halen, denk ik. This Mortal Coil, een stukje van Song for You and Your Sister. Een grote hit was Song to the Siren. Dit was niet een supergrote hit, maar wel lekker, mits je natuurlijk niet overslaat. Dus ik zal eventjes in het grote platenarchief hier kijken voor een beter exemplaar. Die moet er vast zijn. Gaan we ondertussen eventjes touwtjes brengen. Dit is een track die ik eigenlijk alleen maar in de lange versie wil draaien. Want de normale singleversie is 3,5 minuut. Maar deze is gewoon zo fijn om in de lange versie te draaien. En past gewoon aan het begin van deze zomer daar heel mooi bij. Malcolm McLaren en Double Dutch in de lange uitvoering dus. MUZIEK

daar een type zwam, een type paddenstoel. Royksop betekent letterlijk stuifzwam. Een duo uit Noorwegen. Die worden ze samen echt met een van de lekkerste samenwerkingen op muziek die ik ken. Royksop en Robin met Do It Again. En ook daarvoor nog de lange versie. 8 minuten 22, schoon aan de haak van de Double Dutch van Malcolm McLaren. Twee keer Golden Earring achter elkaar. Straks hoor je ze met Quiet Eyes. En dit is natuurlijk een productie van Golden Earring. Seasons, Earth and Fire.

Natuurlijk is George Kooijmans de link tussen de Earth Empire en Seasons die je hoorde. En nu nog op de achtergrond de Golden Earring en Quiet Eyes. Nou, die hier zul je misschien ook nog wel hebben op deze zaterdagochtend. Ik help je er doorheen. De slow start tot 10 uur. Het is in het drieluik van muziek en DJ's tot aan 12 uur met tussen 9 en 10. Me, myself en I tussen 10 en 11. Onze man in Hongkong, Mark Schultz. Dus 11 en 12 hier op Ice Radio. DJ Reds en Reds Radio Show. Ik zag op TikTok iemand die uitroept tot de meest zomerse zomerplaat aller tijden.

ook vanaf het vinyltje. Plaatsspeler is dus nog wel goed. Het lag gewoon aan het singeltje van This Mortal Coil, wat niet helemaal lekker uitpakt. Eendagsvlieg uit Nederland. Partner en Cayuta Hill. En ik was net al een heel enthousiast pleidooi begonnen voor een zomerplaat. Dat was natuurlijk niet die van Mike Rutherford. Die Halfway There die je net hoorde. Nee, die moet nog komen. Alleen dan moet je wel even op de goede spelen drukken. Dat is deze. De meest zomerse zomerplaat. Al dus iemand die ik op TikTok zag. Van de Lotus Eaters. Nou, pas wel in dit weekend. Zoals al gezegd, vannacht. Een hele korte nacht en morgen de langste dag van 2026. Daar zijn we alweer aan toe. Dit zijn de Lotus Eaters dus. En The First Picture of You.

want het is niet het origineel uit de jaren 80, maar een vrij recente remix door de Purple Disco Machine, moet ik wel even goed zeggen. Manager Patrick Cowley aan het einde van deze zomereditie van de Slow Start. Ja, even op naar 10 uur. We zijn natuurlijk aan het wachten op de komst van Studio Hongkong. Mark Jol straks, onze man in Hongkong. Die hoor je tussen 10 en 11 uur. Ik ben er volgende week weer. En veel plezier met deze mooie zomerse zaterdag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

41 jaar geleden. One Hit Wonder Sly Fox had de hit met deze track Let's Go All The Way. Zo is het programma mooi begonnen. En het programma dat is Man in Hong Kong. Het tweede uurtje in de drielijk op de zaterdagochtend. Tom Boon, dankjewel voor uur nummer 1. En straks uur nummer 3 met DJ Reds. En Mark Schultz uit Hong Kong. Man in Hong Kong heet het programma. Echt waar, ik woon in Hong Kong al heel lang. Mensen vragen het wel eens, is het een gimmick of zo? Maar nee, goedemorgen. Good morning. Joe zal ze hier zeggen. Fijn dat je er bent. Nou goed, van track nummer 1 is het heel simpel. Gaan we naar track nummer 2. En nummer 2, ik had hem laatst in mijn quiz night zitten. Mijn muziekronde had ik allemaal tracks met rock. En de eerste track die ik draaide was deze.

Ik heb via Red Sea toegestuurd. Ze zei, wat moet je luisteren, wat gaaf. Ze hebben Led Zeppelin en Public Enemy gewoon naast elkaar gelegd. Over elkaar heen, een mooie mashup. En het past gewoon perfect. Zeer cool, heel gaaf. Dankjewel, Red Sea. Dan ga ik eventjes iets nieuws doen. De Philharmonic, dat is een duo volgens mij. Het is heel nieuw dit. Which Side You're On ga ik nu aanzetten hier op Ice Radio.

Dit was Bernie Worrell met de BW Jam. Hij was een toetsenist bij Funkadelic Parliament, een van de oprichters van de band. Heel veel andere mensen ook samengewerkt. Ook een tijdje bij Talking Heads, gewoon als touring member. Helaas alweer 10 jaar geleden overleden aan de gevolgen van kanker. Maar wat een vette, funky muziek maakte hij toch. Goed, dan ga ik verder met deze track. Dat is eventjes gewoon een albumtrack van New Order. Dat album is Electronic. Wat is het ook alweer? Ach, ik ben het even kwijt. Ik kan er ook niet bij, want het zit helemaal in de andere kant van de kast. Deze ga ik gewoon even aanzetten en dan ga ik even goed kijken hoe het zit.

Technics, zo heet het album. Niet elektriek. Het was, ik wist dat het iets met Iek was, maar ik wist niet precies hoe het zat. All the Way, New Order, fantastisch. Het is uit 1989, dit is alweer behoorlijk oud. Gave muziek maakten die gasten. Nou, dan heb ik nu iets echt fucking gaaf, vind ik dit. Het is aan de hand van Afrika Bambaataa, die tegenwoordig niet meer mag. En terecht, want ze schijnt al 40 jaar allerlei kinderen misbruikt te hebben. Verschrikkelijk. Is ook verdwenen volgens mij. Niemand weet waar die is. Gevlucht, dat is hij zeker. Maar als je dat eventjes terzijde legt, dat kan haast niet, maar ik doe het toch. Het heeft die hele gave dingen gedaan in de muziek met zijn Zulu Nation en de Soul Sonic Force. En ook hier met deze dame volgens mij is het Time Zone. Deze track, Throw Your Fucking Hands Up. Het is geniaal.

Lekker Italo Disco. Dit is Video, een gek duo. En de enige hit die ze hadden, volgens mij, Somebody. Heel erg gaaf. Het druipt er werkelijk vanaf. Die Italo Disco sound, heel erg leuk. De volgende track. Het is ook uit de jaren 80. Wel 9 minuten, maar het is een gave track. Ik ga daar gewoon plaats voor maken. Ik zie wel zo meteen hoe dat allemaal aan het einde gaat uitpakken. Het is Soft Cell met Tainted Love, maar dan die extended version, een soort van 12 inch, waar dan vast zit ook Where Did Our Love Go. Het is heel erg gaaf en ik heb er herinneringen aan toen ik mijn eerste maand in Hongkong woonde. Dat is in 2008 alweer. Daar had ik op een gegeven moment een televisiezender met radio erop. Ja, oké. Veel jaren 80. Ze hadden niet heel veel tracks. Ik denk een track of 50. Dus er kwam vaak hetzelfde voorbij. Waaronder deze. Ik heb hem veel gehoord en ik vind nog steeds een zeer coole track.

Muziek uit België, Charlotte Adigerie en Boris Poupul met It Hit Me. Zeer gaaf, heel goed gemaakt. Hele gave track. Misschien wat woest voor op de zaterdag, want ik ben vrij funky bezig, merk ik. Dus misschien eventjes wat pas op de plaats maken met twee rustige tracks. Zometeen Bonnie, Prince Billy en nu Iron and Wine met de belated Promise Ring.

May It Always Be. Will Oldham neemt op onder de naam Barney Prince Billy. Ach, ik heb nog tijd. Gauw eventjes deze track. Het is zaterdag, dan mag ik dit draaien.

Maar op de zaterdagochtend zijn Ton, ik en Redzie er gewoon hier op de zender Ice Radio. Reds gaat zo meteen beginnen in Haarlem. AA023 zit er klaar voor de Reds Radio Show. Veel plezier daarmee. Laatste trekje van vandaag is een hele oude R.E.M. Gardening at Night. Veel plezier met DJ Reds en nou gewoon weer tot volgende week, hè.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu
8: DJ Rats.
9: Oh yeah, hoor eens gelijk de bass. Oh, wat een heerlijke bass is dit, hé. Och. Tijd niet gehoord, maar ze spelen weer. Sugar, dit is a good idea.

0: good idea that she said, she said.
1: Ja man, wat een goed nummer toch, hè?
0: Oh man, man, man.
1: Bas klinkt zo geweldig ook van deze band. Ja, she said, she said. Hey, deze band heet Sugar. Echt uit de 90's, 92. Hoe heet het album? Copper Blue, uit mijn hoofd. Die had ik zeer zeker. Oh man, dat luisterde ik toen veel alternative. En ik wist dat Kurt Cobain van Nirvana fan was van de band Husker Du. Een moeilijke naam met dubbele puntjes op de U. Husker Du. En ik heb dat wel eens beluisterd toen. En dacht, jezus, wat een moeilijke muziek is dit, hé. Maar die ene gast van Husker Du, Bob Mould, die kwam later dus met deze band Sugar. En dat vond ik eigenlijk veel te gekker. En hij is ook wel de melodische gast van het Husker Du, zeg maar. Want zijn solowerk, Bob Mould, zo heet hij, M-O-U-L-D, is geweldig. Heleboel albums uit. Ik ken ze niet allemaal, hoor. Maar als ik er nou wat voor denk ik, perfecte pop gewoon. Met distortion. Hij is openly gay. En daar heeft hij nog wel een behoorlijke voortrekkersrol in. Voor zeg maar alternative. Toen in de 90's. Nou goed. Super gaaf dat ze na zoveel jaar. Want ze hebben maar 2 albums uitgebracht toen. Weer spelen. Ik geloof dat ze dus echt. Nou 2002. Dan hebben we het bijna over 25 jaar geleden. 24, 25 jaar geleden. Dus wat zeg ik? 2002? 1992 was dat album, toch? Ja! Dat is onwijs lang geleden. Hoe lang is dat geleden? Jongen, man, dat had je toch toen je in de 90's, dan was dat Beatles dat heel lang geleden was. Maar nu is dit heel lang geleden. Gek is dat. Maar ze speelde in de Tivoli, zag ik, van wat Facebook-vrienden uit de kop van Noord-Holland die daar waren geweest. En klonk te gek. Ja, man. Sugar! Ik had er eigenlijk wel heen willen gaan. A good idea. Wat een fantastisch nummer. Vrienden, hey, hoe is het zeg? Gaat het nog een beetje? Op deze zaterdagochtend. Die voor mij, ik zeg het altijd maar eerlijk, de vrijdagavond is. Want morgenochtend heb ik mijn kiddo weer. En heb ik mijn kiddo weer, wat zeg ik nou? Ben ik gewoon even gezellig bezig met de kids. Dus dan is het gewoon even niet mogelijk om die radio te doen. En op de vrijdagavond heb ik dan wat meer tijd. Dus het is vrijdagavond. En hey, wacht, zal ik dit even wat zachter zetten? Kan je dat horen of niet? Verleden keer zeiden mensen over, wat is die helikopter, Rats? Maar vaak als er dingen iets verder weg zijn, dan hoor jij het niet denken. Hè? Het is onwijs aan het rommelen nu, hè? Ja, je hoort het niet. Het is echt ongelooflijk aan het onweerden boven Amsterdam. Ik woon in Haarlem en het is in de verte, maar hier nog niet. Het is broeierig. Gisteren, hè? Wat een hitte. En ik zit er nu nog vol in. Maar morgen is het weer heet. Dus we zitten in de gezamenlijkheid. En het is gewoon zaterdagochtend, hè. Maar ik zeg het er altijd even eerlijk bij. Bijvoorbeeld dat ik niet op de chat ben bij mijn vrienden van de chat. Goedemorgen, boys. Fijn dat jullie er weer zijn. En als iemand mij nu een mailtje stuurt, dan zie ik het ook niet gelijk. Dan zie ik het later in de week. Want de Rats Radio Show wordt 1 keer in de week. Wordt mijn dekentje eraf gehaald. Dekentje, wat zeg ik? Ja, voor mijn stof. Ik heb allemaal mengtafels en daar leg ik dan gewoon een doek over. Hoef ik niet iedere week af te stoffen, zeg maar. Vrienden, wat zit ik weer te babbelen, hé. Komt ook dat ik het gewoon gezellig met je vind, hoor. Hey, vrienden, goedemorgen bij de Rats Radio Show. Ik heb mooie nummers voor je. En even kijken, wat zal ik eens draaien? Ja, hier heb ik zin in eigenlijk. Over popperfectie gesproken. Dit is eigenlijk net zulke popperfectie als Sugar of Bob Mould. Alleen hier staat geen distortion aan. Want anders had je dit gehoord. Had ook zomaar gekund. Och, wat is het toch goed. Daryl Hall en John Oates. Man Eater. Vrienden, ik hoop dat je er goed bij zit op deze ochtend. Ik zit er oké bij. Ja.

Ik draaide ze verleden week ook al, maar met deze temperaturen is dat laatste album van de Chorale. Is zo te gek. 388 heet het album. En een heleboel albums al uitgebracht. Vaak is het wat meer gitaar. Hier zitten ze heel erg in de rocksteady, in de soul, in de reggae. En dat kleurt heel mooi bij dit weer, vind ik. Leave it in the past. Zingen ze dat? Leave it in the past. Ja, dat zingen ze, ja. Alright. Ik zit er best wel aardig bij. En dat is ook een... Ik vind het fijn om... dat mag ik wel zeggen. Ik zit met een bijzonder gevoel die radio te presenteren. Ik bedoel... Laten we wel. Ik weet wel dat sommige mensen wel eens beluisteren. Dat vind ik leuk. Dan krijg ik een leuke reactie. Maar voor de rest is het voor mij natuurlijk altijd ook maar van... Ja, weet je, ik zit hier op mijn kamertje en dan zeg ik... het is aan het onweer en dan zeg ik dit en ik draai dit, ik draai dat. Ik doe mijn dingetje. Het is een ongelooflijk fijne hobby die ik doe. Ik ben blij ook dat het gewoon een hobby is. Ik wilde ooit echt wel radio DJ worden. Maar dat was natuurlijk helemaal nooit wat geworden. Maar dit is gewoon heel fijn om te doen. Maar... Voor wie doe je het? Ja, ik vind het zelf heel leuk. En als er iemand op resoneert, is dat ook heel leuk. En dan heb ik natuurlijk de laatste anderhalf jaar ook wel eens wat verteld over het mediteren. En dan zei ik van ja, ik wil toch wel wat mee doen. En hè, dan heb ik de afgelopen tijd verteld dat ik wellicht met wat luisteraars ga mediteren. En ik ga er inhoudelijk niets over vertellen, omdat het gewoon binnen ons clubje is. Maar dus waren dus gewoon 4 radioluisteraars. En het is net gebeurd dat wij gezamenlijk gemediteerd hebben. Inhoudelijk dus niets. Ik noem geen eens de namen van de jongens. Maar ik mag wel zeggen dat het radioluisteraars zijn. Al zouden ze natuurlijk nooit gevonden. Maar het was zo leuk om... ik heb dat 1 keer eerder gehad met de Rats Radio Walk. Dat ik gewoon luisteraars trof. In het echt. En nu was dat ook weliswaar via online. Maar we zaten te praten. En hey Rats, wat leuk. Ik zei daar net zo te gek. En het was ontzettend bijzonder. Ja, het was heel bijzonder. Ik zei al van ja, ik ben niet een leraar, weet je wel. Ik ben gewoon... ik hoek dat met mijn radio ook doe. Ik ben enthousiast van muziek. Ik ben enthousiast van het mediteren. En we hebben dat gedaan. Ik heb wat dingen verteld. Zonder de leraar uithangen. Ja, ik weet het. Ik heb het al gezegd. Zonder de leraar uithangen. Maar ook gewoon van gedachten. Die zijn er. Patronen zijn er. En het mediteren. En hoe je daar een andere relatie door het mediteren mee kan krijgen. Door meer gewaar te zijn ervan. En in die open ruimte kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Nou, daar had ik het bijvoorbeeld gisteravond over. En ook hoe mediteren we. Ik bedoel, anders dan met mindfulness. Met bodyscans. Ogen dicht. Weet je, een mooi muziekje op of iets en dergelijke. Ontspanning. De clichés van ja, ik wil mediteren. Ja, dat vind ik moeilijk, want ik krijg mijn hoofd maar niet leeg. Dat is juist niet de bedoeling, zei ik. Weet je, niet zozeer. Dat heb ik gelezen. Dat heb ik gehoord. Dat heb ik gelezen. Dat heb ik gehoord. Dat heb ik in mijn cursus te horen gekregen. En dat vind ik heel leuk. Ik vond het zo fijn om dat over te brengen. Vooral ook omdat... ze zeiden van ja, het vond het heel fijn. Dus dit gaan we gewoon doen. En dat is ontzettend leuk. Mijn spirituele, ongelooflijk fijne metgezel in dit, Esther, deed ook mee. Want met haar heb ik daar gewoon een hele bijzondere band in het mediteren. En dat was leuk. Dat vonden zij, de luisteraars vonden dat ook leuk. Dus het was een klein clubje en het was ontzettend... ik vond het heel leuk. En ik vond het heel leuk om hun reacties ook te horen. Dat we hier gewoon mee doorgaan. Soms gewoon zitten. En alleen mediteren. En af en toe dan kunnen we elkaar gewoon... wat inspireren. Met iets. Een verhaal over... in het mediteren. Je kan het, ik heb best wel veel les gehad. En een heleboel dingen die kwamen dan ter sprake. De rol van het ego. Het parasympathische zenuwstelsel. En noem het allemaal op. Dus zat om over te vertellen. Maar altijd maar. En dat is gisteren de kern van de boodschap. De gedachten zijn er. Het ademhaling is het anker. En genoeg erover. Het was ontzettend leuk en ik heb er nog steeds een fijn gevoel over dat ik dat heb gedaan. Want dat komt er vooral dan uit. Ik bedoel, je mediteert voor jezelf natuurlijk.
Maar je mediteert eigenlijk niet voor jezelf. Je mediteert voor je eigen geluk. Maar jouw eigen geluk hangt ook samen met het geluk van anderen en het lijden van anderen. En zo zijn we eigenlijk allemaal verbonden. Dit wil ik niet zweverig laten klinken. Maar ja, weet je, je bent verbonden met anderen in een relatie. Of vrienden, of je kinderen, of werk. En daar werpt het zijn vruchten ook in af. Dus je doet het niet alleen voor jezelf. Maar je doet het natuurlijk vooral om meer rust en geluk te vinden. Maar dat mag ook weer niet het doel zijn. Want eigenlijk is het genoeg zo, Rats. Eigenlijk is het, dat zei ik vooral, het mediteren is vooral eigenlijk niets doen. Je gedachten toelaten. En nou goed, het was ontzettend fijn om te doen. Het zijn vaste luisteraars. Dus ik mag wel heel even kort zeggen. Thanks, guys. Tot volgende week. Oh wow, back to the music. Dit is een fantastische Roxy Music, Virginia Plain.

0: Virginia Plain.
1: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.

het is toch goed, hè? Blondie Hanging on the Telephone van het waanzinnige album. Wow, nou begint het hard te regenen. Och, dan moet ik even snel naar beneden lopen, hè, om de deur dicht te doen. Want het staat allemaal wagenwijd open. Het begint los te barsten hier, hè? Hoor je dat? Wow. Hey, van Parallel Lines, dat waanzinnige album. Oh, wat een hit staan erop. Hey, ik wil dit nummer weer eens draaien. Dat magische nummer, More Than a Feeling van Boston. Zo bijzonder hoe dat nummer tot stand is gekomen. En daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Maar ik ga eventjes mijn ramen, mijn deurtje dicht doen beneden. Anders dan kan ik zo meteen dweilen. Oh, dit is zo mooi, hè. Hoor eens. Oh, kan ook als Sam vraagt te durven. Dus prachtig dit, hè. Vrienden, goedemorgen.

Mooi man. Geweldig om dit weer eens te horen. Some days are better than others. Dat is ook wel een behoorlijk spirituele tekst eigenlijk. Ik weet niet of dat zo bedoeld is. Maar het is wel zo natuurlijk. Some days are dry. Some days are leaky. Some days come clean. And other days are sneaky. Ja man, natuurlijk. En ik zat een... Ik zit boeken te lezen over... ik heb zo'n moeilijke naam die morgen, dan vergeet ik het weer. Tupton. Potverdorie, ik heb er altijd lol ook over dat ik zijn naam altijd vergeet. Maar wel boeken van hem aan het lezen. En die is al 40 jaar met een ongelofelijke manier met mediteren bezig. Geeft er les over. En toen hij dus zei van... ik zit zelf ook nog iedere dag te struggelen. Toen dacht ik, ja man, dat is een soort comfort. Van ja, je bent nooit klaar ermee, zeg maar. Some days are better than others. Ik had van de week ook een dag, jongen, dat het... het was eigenlijk wel een iets langer moment. Had met werk te maken. En dat was iets wat eventjes... wat niet helemaal lekker ging. Ik sloeg behoorlijk op error. En ik voelde het echt in mijn lijf. Ik denk, potverdikke me. En ik denk, hef. Maar het mooie is dat ik dan wel weet van... hey, welke schema's worden hier nou weer uit de kast getrokken? Oh ja, ik kan het niet. Nee, ik heb iemand nodig. Dit en dat, weet je wel. En dan denk je, ik dat lukt niet. En dan heb je een slecht gevoel en dan zit je in de stress. Gelukkig kon ik er wel iets met compassie naar kijken. Dat ik dacht van ja, weet je, oké, dat is dan even zo. Maar het was wel een heel vervelend gevoel dat dingen dan gewoon even niet lukken. Gelukkig een fijne collega die me dan ook eventjes te hulp schoot in deze. Dat is echt heel fijn. Maar some days are better than others. Daarom zeg ik het eigenlijk. Daar gaat dit gewoon over. Ja, some days are... En wat zingt hij? Want ik had het tekstveldje er zelfs even bij gepakt. Ik denk, wil ik gewoon even helemaal lezen. Some days... even kijken. Ik zag een hele mooie zin. Nou goed, die kom ik wel weer eens tegen. Dit is ook een mooie zin. Deze grootheden spelen ook Pinkpop. Ik zou eigenlijk niet op Pinkpop willen staan op dit moment. Zeg ik in alle eerlijkheid. Maar The Cure, mijn hemel. In een ongelofelijke vorm. Al zoveel jaar. En het lijkt alsof die band alleen maar beter wordt. Het is echt ongelooflijk. Just Like Heaven. Ja, die tekst ken ik aan mijn kop. Weet je wat zo mooi hiervan is? Waar hij begint te zingen. En dat zegt zij dan. Want zij zegt... Show me how to do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise you. I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Zo vaag, zo bijzonder hoe die tekst in één keer binnenkomt vallen. En je gelijk een soort film ziet. Vind ik zo mooi. This is The Cure. Just Like Heaven.

Oh, nou. Wat is het toch ongelooflijk prachtig. Dat lukt me iets niet, zeg. Even kijken of ik twee dingen tegelijk... Mijn volgende nummer doet het niet. Maar ik wilde hier ook nog wat over zeggen. Ik vind het zo mooi. NXS, Never Terror.

Apart met die zin die ik weet nog goed zeg dat ik dat dit nummer echt tot me kwam terwijl ik het in de al duizenden keren had gehoord, het nummer, omdat hij dus zingt "We could live for a thousand years". Dat had ik altijd wel wel gehoord, "But if I hurt you", en dan zingt hij "I'd make wine from your tears, I'd make wine from your tears". Dat vind ik zo mooi. Maar ik zat heel tijd geleden, en het was een serie met een aapje. Dat klinkt een beetje gek, maar het was wel een hele goede serie op Netflix. Maar ik heb geen idee meer hoe die serie heet. Maar daar kwam dit nummer in voor, in een soort scène dat alles verwoest was. Zo zit het nog in mijn hoofd. Maar dat de ondertiteling op het Engels stond, was daar dit de soundtrack van. En toen zag ik die zin, "I'd make wine from your tears". Vond ik zo mooi. Had ik nooit gehoord in dat nummer eigenlijk van In Excess. "Never tear us apart". Want de eerste zinnen wel. "Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart". Die kennen we allemaal wel. Ja, hey vrienden, dat is allemaal mooi. Maar ik kan geen nummer. Hoe laat is het? Dat is 14 minuten. Dat is wel erg veel gepraat, Lex. Lex, wat zeg ik nou? Ik zat net aan Lex te denken. Mijn goede maat, Lex. Rats. Wat kan ik dan wel draaien? Nou, dit misschien. Dan kan helemaal niks meer draaien, zeg. Niks doet het meer. Oké, het is interessant wat er nou gebeurt. Probeer rustig te blijven. Want dit doet het niet meer. Ik kan echt helemaal niks meer draaien. Dan moet ik naar mijn andere database. Doet het ook niet. Moet gewoon maar even afsluiten, denk ik. Nou, het was leuk, vrienden. Hey, ik open nu iets wat ik denk ik geen jaar heb geopend. Dat heet iTunes. Er staan allemaal oude songs. Dat heb ik nog allemaal zitten in hoge kwaliteit. Weet ik nog dat ik dat altijd deed. Ik dacht van, je weet me nooit. Ja, tof man. Daar staan allemaal oude cd'tjes gewoon in die ik zelf had. Zoals deze hip-hop classic van Big Daddy Kane. Komt-ie. Nee, doe ik deze. Ik kan.

0: me, cause I ain't the one.
1: Hallo, wat gebeurt er nou weer? Oh my goodness, mijn mengtafel is behekst. Ik was het net opnieuw aan het opstarten. Oh, dan heb ik dit ook afgesloten. Oh, jeetje, wat een gepruts. Rats. Jezus, Mina. Oh my goodness. Maar het doet het weer wel nu. Ik moest het even opnieuw opstarten. Oh, sorry. Helemaal niet kwalijk. Even verdorie. Ach, dit is zo'n mooi nummer van Toto Africa.

Wat een song is dit toch, hè? Oh, man, man, man. Toto. Prachtig, prachtig. Hoe die refreinen erin komen. Wauw. Nog een soort coming of age song, hè? Zo noemen ze dat. Ja. Een echte 80s anthem. En ik denk, oh, wat een mooi licht heb ik hier trouwens, zeg. Lijkt wel African Skies nou hier in de vrijdagavond hier bij de Rats Radio Show. Prachtig, prachtig. Hey. Weer vette onweer, hoor je dat, hè? Wow. Toto Africa. Prachtig, prachtig. Vrienden, hoe lang heb ik nog? Het is bijna tijd gewoon voor de... ik kan nog één kort nummertje draaien. En daarna hoor je... André Dortmund vanaf 12 uur met de Music Garden. Dit was tot 12 uur. De zaterdagochtend op Ice Radio met Tom Boon, Mark en DJ Rats. En Mark zie ik dinsdag. Daar kijk ik erg naar uit. In de avond gaan we even met z'n tweeën. Dat zal waarschijnlijk wel weer een daghapje bij Brussel worden. Zoals zij dat altijd zo leuk vindt. Ja, ik heb mijn tijd niet gezien. De laatste keer was... toen we Berlijn waren, hè? Nee, ik heb hem daarna nog een keer gezien. We hebben nog een keer een bakje gedronken. Ja, nee, kijk ik naar uit. Vrienden, hey, fijn dat je erbij was bij de Rats Radio Show. Heb een goed weekend. Stay cool. Blijf dicht bij jezelf. En ik eindig met de Beatles. Een prachtige song, Every Little Thing. Ik wilde nooit zeggen, maar ik weet het nou even niet meer. Eigenlijk ook, denk ik. Mwah. Hoorde je dat? Hoorde je dit wel of niet? Wow. Ik draai deze en dan ga ik even in de tuin staan. Het heeft niet meer, het is gestopt met regenen nu. Maar nog wel een soort van aan het bliksemen. Ja, niet aan het bliksemen dat het nu hier is, maar in de verte. Ik wil dat eventjes meemaken. Dat electrifying. Ja. Even goed ademen. Vrienden, blijf dicht bij jezelf. Tot volgende week. Doeg!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het te gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel aan de zuidkant van Amsterdam is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondst eerder deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.

0: Daar is minder van hetzelfde.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, ik kan niet zitten.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: Wat is een mooie ode aan het origineel van de Kings uit 1964. Gedaan door Van Halen. You really got me. Lekker stevig.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En het was ook de debuutsingle trouwens van Van Halen, dit. Het werd de eerste hit in Amerika. En hierop hoorden we ook voor het eerst Eddie Van Halen, die een vernieuwde gitaartechniek gebruikte. Tapping. Dat heeft de sound van de rockmuziek in de jaren 80 blijvend veranderd. Dat lees ik hier op internet hoor. Dat heb ik niet uit mijn hoofd geleerd. En David Lee Roth is dan de zanger van Van Halen hier. En het werd een hit hè, in Amerika. Hier in Nederland werd deze versie geen hit. Hier leren we Running With The Devil kennen. Maar het was al een hit in 1978. En Running With The Devil werd eigenlijk pas in 1980 een hit voor Van Halen. Hartelijk welkom. Ik moet trouwens zeggen, ik ben ontzettend blij dat ik weer achter de microfoon zit. Ik heb tegenwoordig een nieuwe baan. En ik moet zeggen, ik werk tegenwoordig bij een heel leuk bedrijf. Ik heb daar vroeger ook wel eens gewerkt. Fijn bedrijf. Ook interessant werk. Het gaat over pinautomaten en zo. Maar de radio heb ik wel gemist in de afgelopen week, moet ik je bekennen. En ik ben echt wel weer heel erg blij dat ik hier zit. Nou, ja, en daarna weer naar het callcenter. Joh, shit prima. In ieder geval ga ik ook een aantal luisteraars welkom heten. Want Retro Flashback heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de radiozenders die Car Classics uitzendt. Uitzenden. Dat ik voor Radio Oldies Music en Zina Classics heeft dit programma al sinds een paar weken in het pakket zitten. Nou, hartelijk welkom. We zijn bezig met het album Alphabet en ik moet zeggen dat we al een aardig eind zijn gevorderd. Want dat album van Van Halen staat dus bij de V van Van Halen. Maar ik heb ook nog een aantal albums te behandelen die voorkomen bij bijvoorbeeld de T en bij, even kijken, de U ook nog. Nou, bij de T vinden we onder andere The Temptations Sing Smokey Robinson. En de titel van het album zegt het eigenlijk al. Het is een plaat met allemaal nummers die zijn geschreven door Smokey Robinson, speciaal voor de Temptations. En het beroemdste nummer van dat album is My Girl uit 1964.
2: Car Classics.

Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

Het begin van de New Romantic werd ingeluid door onder andere Visage. Fade to Grey was de tweede single voor de band. Ontstaan tijdens een soundcheck voor Gary Newman. Vandaar ook al die synthesizers. En Mick Jewdy heeft de tekst geschreven van dit nummer. Hij zingt het trouwens niet, want ja, die stem van Mick Jewdy hang je wel uit. Dat is de zanger van Vienna bijvoorbeeld, van Ultravox. Dit was, hoe heet die man ook alweer? Steve Strange heet de zanger van Visage. En het grappige is dat de Franse dame die je hier hoort dan weer de vriendin van de drummer was. Dat is namelijk Brigitte Arras. En het klonk zo Frans dat het ook gelijk een soort internationaal klinkend nummer werd. En daarom had het ook hoog genoteerd heeft gestaan in de Europarade. Dat was een Europese hitparade die vroeger op de radio te horen was. Met het gevolg dat het uiteindelijk ook een grote hit werd hier in Nederland. Het heeft zelfs nog op nummer 3 gestaan, heb ik begrepen. Ja. Allemaal te vinden op internet, mensen. Dit is een oud liedje van de Village People. Maar de Pet Shop Boys maakten daar een nog wat dromerige versie van. Ze hebben ook nog een paar zinnen aan toegevoegd, waardoor het nummer ook op hun naam staat. Dus dat is ook gedeeltelijk geschreven door de leden van de Pet Shop Boys. Het staat op het album Ferry. Hier is Go West.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

to go. Ach, ik vind deze uitvoering toch veel mooier dan die van Boyzone, die in de jaren 90 uitkwam. En weet je wat ik namelijk zo slecht vond van die uitvoering eigenlijk? Die Boyzone-versie, daar hoorde je helemaal niet het verschil tussen de vader en de zoon. En die hoor je hier dus wel in Father and Son. Je hoort de donkere stem, dat is de vader. Jongen, doe rustig aan. En dan heb je de zoon, en die slaat teksten uit zoals... From the moment I could talk, I was ordered to listen. Vanaf het moment dat ik kon praten, werd mij verteld alleen maar te luisteren. En voor de rest mijn bek te houden. Dat laatste verzin ik er dan bij, maar dan komt het eigenlijk wel meer. Ik vind het een fantastisch nummer van Cat Stevens, Steve for the Tillerman. Het album waar je dat nummer ook kan vinden. Een plaat die werd uitgebracht in 1970. Dit klinkt als een spannend muziekje, en dat is het ook. En het is ook tijd voor een spannend nummer. Het album heet Tales of Mystery and Imagination. Het is de allereerste LP-CD van die Alan Parsons Project. Zeg maar rustig, de eerste LP. Hoewel, ik heb wel begrepen dat de originele versie ook op CD verschenen is. En ook op Tidal te vinden is. En ik ga zo dadelijk een nummer draaien wat gezongen wordt door de man die je nog wel kent van Fire! Teach me to burn! Arthur Brown. Dat is een man die een ongelofelijke strot kan opzetten. En nou ja, goed, de mannen van die Alan Parsons Project, Eric Goosen en Alan Parsons zelf, die kenden die Arthur Brown wel. En die hadden zoiets van, we hebben een nummer klaar liggen en dat moet hij gaan zingen. En dat is het Edgar Allan Poe verhaal, The Tale.

0: Ja, het nummer heet Tonight. En inderdaad, die titel begint wel met een T. Maar dan kijk ik even op de albumhoes van Jet Rebel. En dan zie ik toch echt wel dat de titel met een V begint. Het album heet namelijk Venus and Mars. Dus laat ik dat nog even corrigeren met de juiste letter uit de letterbak te pakken.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet.
0: Zo.
1: Vandaag zijn we bij de letter
2: V.
0: V, dat is hem inderdaad. Nou, dan pak ik even een andere lijst erbij.
1: Dit is de album van 100.
0: Want om te voorkomen dat we alleen maar oude meuk draaien, wil ik ook aandacht besteden aan de album top 100 van Nederland. En wellicht over een tijdje ook die van België erbij gaan pakken. Daar hebben ze trouwens een album top 200, wist je dat?
3: Ja, ja.
0: Ik zit even te kijken hoe het momenteel gesteld is met de nieuwe binnenkomers van deze week. En ja, ik moet zeggen dat ze de layout een klein beetje hebben veranderd. Dus ik vind het een beetje moeilijker te zien welke platen nieuw zijn binnengekomen. Maar Dua Lipa heeft een nieuwe plaat. Die heet Live from Mexico. Dat moet wel een live album zijn. En dat album komt binnen op nummer 91 in de hitparade. De album top 100. Dus even kijken. Veel re-entries. Dat is eigenlijk altijd wel zo. Hè? Albums komen en gaan. Nou, Mauvais Joe is een nieuwe binnenkomer. Undertaker Part 1 staat op nummer 73. Dus even kijken welke platen nog meer hartstikke nieuw zijn. Eerste weeks, want daar hebben we het dan over. Hè? Even kijken. Ja, moeilijk te zien hoor. Ik ben niet zo heel erg blij met de nieuwe layout van DutchCharts.nl. Maar goed, ik zie dat Evanescence met Sanctuary voor het eerst te vinden is. De lijst op nummer 46. Verder ook nog een plaat van Pink Floyd. A-Tracks heet die. Die vinden we op nummer 45 nieuw. En op nummer 38, Blok 3, Kaji Persona. Klinkt bijzonder interessant. Ik heb hem nog niet beluisterd. Kun je alle kanten mee uit, volgens mij, met het album. Dan zien we een hele tijd lang geen nieuwe binnenkomers. Ga ik even naar de top 3. Van 5 naar 3 gestegen Thriller van Michael Jackson. Oh, nummer 2 die is ook nieuw. Dat is namelijk de plaat van Arion. Dat is een jubileumversie van An Amazing Flight Through Time. Dus die plaat die is al 30 jaar geleden uitgekomen. Het Dinner Party van Nye Horan staat er voor het eerst in de lijst op nummer 1. Dat betekent dat de nummer 1 van vorige week is gezakt. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney vinden op nummer 5. Maar dat betekent niet dat ik die plaat niet mag draaien. Hij kan er wel gezakt zijn, maar ik ga er gewoon nog een keer een nummer van draaien. Dit keer de single.
1: Dit is de album top 100.

snoeihard, maar oh zo lekker. Het is een mooie combi van metal en funk. En ze zijn verschrikkelijk goed, die bandleden van Living Colour. Pride is een van de nummers op Time's Up. Ik hou van het nummer en ik hou van het album. En nog even wat mail gaan behandelen, want ik heb behoorlijk wat mail binnengekregen de afgelopen week. Jeroen Bruit, carclassics@gmail.com. Dan kun je af en toe sturen al je reacties en dergelijke. En er zijn er heel wat binnengekomen afgelopen week. Onder andere van Willy. En Willy die heeft een lijst opgestuurd met allemaal albums die volgens mij met de U beginnen. En ook al met de V. Dat is mooi, want daar zijn we inderdaad ook al aan beland. En hij denkt dat we daarna naar de W gaan, maar dat is niet zo. Volgende week zitten we nog niet bij de W, Willy. Dan weet je dat. Want het is niet zoals bij Radio 121 dat we iedere week een letter doorgaan. Een letter opschuiven, want ook daar besteed ik aandacht aan het albumalfabet. Maar in Car Classics is het zo dat we gewoon nog even wat langer stil blijven staan bij al die letters. En gewoon het albumalfabet afdraaien. We pakken daarvan wel de highlights, want er staan ook platen in van Brian Eno bijvoorbeeld. En die zijn hartstikke goed. Artistiek zeer verantwoord, maar op de radio niet om aan te horen. Dus die sla ik even over. Zo zijn er wel meer. Maar er zijn ook een aantal albums die op de radio zich uitstekend lenen. Zoals het plaat die je net hoorde, Time's Up van Living Colour. Daar staan meer nummers op die ook radiovriendelijk zijn. Hoewel, het zijn ook nummers die je niet op alle radiozenders zult horen, maar wel op internet. Maar goed, zo werkt dat dus. Dus maak je niet ongerust. Ik ga zeker nog op jouw lijst terugkomen. Even kijken, wie heeft er verder nog gereageerd? Arjen de Noo, die hoopt dat ik in ieder geval binnenkort Rory Gallagher ga draaien met A Million Miles Away, want ik daar vorige week niet helemaal aan toe kwam. Als het goed is, dan draai ik hem vandaag wel helemaal. Hij raapt ook nog de live-uitvoering aan trouwens van dat nummer. Dat is een album dat bij de I staat. Iris Tour is dat inderdaad, dat is die live-plaat van hem, ja. Dus goed, die versie die ga je niet horen, maar de studioversie wel. Dus die ga ik nog een keer draaien, Arjen. En even kijken. Oh ja, Herman, die bedankt me nog voor het feit dat ik aandacht heb besteed aan dat nummer van Tintin. Daar kom ik ook nog op terug, dan weet je dat in ieder geval. Dus wat dat betreft is er nog genoeg om op terug te komen in de komende weken. Door met het albumalfabet. We zijn toegekomen aan het album van Jamiroquai. Traveling Without Moving, die staat nog bij de letter T. Die wel. En dan staat ook dit nummer op, Virtual Insanity. En dat is een profetisch nummer. Want Jamiroquai waarschuwt voor het feit dat de technologie het overneemt van ons, de mensen.

0: je ronddrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics. Ice Icon.

0: Ik vind het echt episch dit. Hè? Ik kan me nog herinneren dat een tijdje geleden Timur Perlin nog op zoek was naar 5/4 platen. 5/4 maatplaten. Platen in 5/4 maat. En daar hoort deze ook bij. Dit draaide hij niet, want ik was hem zelf ook al vergeten. Anders had ik hem nog wel aangedragen, denk ik, op de app van de radiozender waar hij toen werkzaam voor was. Het staat op de screen, deze uitvoering van Shoochi and the Banshees, Overground. Ja, dat gaat eigenlijk over mensen die zich op een gegeven moment aanpassen aan de maatschappij, zeg maar. Hè. Je bent een individu, maar op een gegeven moment dan voel je de groepsdruk. En dan ben je geneigd om datgene te doen waarvan de anderen vinden dat je dat moet doen. Ja,
1: ik weet het allemaal.
0: De wereld zit ook zo ingewikkeld in elkaar. Er is later trouwens ook nog een orkestrale versie van verschenen. Die heb ik ook al wel eens gedraaid hier in Car Classics. Die klinkt een beetje als de Bolero. Ook absoluut de moeite waard. Maar ik vind de originele versie, de kale versie, toch eigenlijk ook wel heel erg mooi. Deze band ken je nog van Moon Safari. De opvolger was 10,000 Thirds Legend. Air uit Frankrijk. Album kwam uit in 2001. Gewoon 2001. En deze titel moet je dan wel weer uitspreken in het Engels. Radio Number One. Het zou over de zender kunnen zijn. Kunnen gaan. Waar je nu naar luistert.

eens even of dit album haalt het niet bij Moon Safari. Dat is echt wel een hoogtepunt uit de hele pophistorie zelfs. Dat is wel een fijn album. Er staan een paar fijne nummers op. Er wordt ook op meegewerkt door Beck bijvoorbeeld. En dit is dan de single van dat album, Radio Number One. Het werd niet erg vaak gedraaid op de radio. Hier en daar hoorde je hem wel eens, maar dat heeft niet mogen baten. Want ook dit is een plaat die uiteindelijk is verbannen naar de flipperkast. Air met Radio Number One van 10.000 Hertz Legend. Ik moet even Herman bedanken uit Apeldoorn. Want ik heb zijn mail vorige week ook al behandeld. En hij vond het echt leuk dat hij zijn naam op de radio hoorde noemen. En dan heb ik het over Herman Bolsebroek. En hij zegt van, joh, jammer dat je niet meer op Radio Gelderland zit. Maar gelukkig heb ik een van die vele internetzenders gevonden. Waar Car Classics op wordt uitgezonden. Nou, daar ben ik blij om, Herman. Fijn dat je erbij bent. En ook ik vind het jammer dat ik niet meer deel mag uitmaken van dat team daar. Maar ik denk wel met liefde aan mijn collega's daar terug. Hè? En ondertussen wil ik blij dat jij naar deze zender luistert. En dit is de plaat die je mij toestuurde. Steven Tintin Duffy zat vroeger bij Tintin. En met die groep maakte hij ook al dit nummer. De lange uitvoering van Kiss Me. De originele versie uit 1982 komt het.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
5: Album Alphabet.

Het was 1988 en de Smiths die gingen net uit elkaar. En alle popbladen stonden er vol mee met de verhalen daarover. En nou ja, goed, in ieder geval ging Morrissey solo. En dit album Viva Hate kwam al een paar maanden uit nadat de Smiths uit elkaar waren gegaan. Maar daarop ook dit nummer, Suede Head. En het werd een grote hit in Engeland. Daar stond het zelfs op de vijfde plek. En dat is een hogere positie dan iedere Smith single het heeft gehaald eigenlijk. Een grotere hit dan alle Smith singles bij elkaar. Ja, de Smiths waren toch ook wel heel erg goed. En dit is ook heel erg goed. Oké. Dit zat op True Blue. En daarvan vind ik persoonlijk dit het mooiste nummer. Lift It All. Dit is Madonna.

Elvis Costello was in deze tijd nogal in een feeststelling. Hij vond het leuk om te feesten, maar hij raakte wel zijn stem kwijt tijdens de opnamesessies voor Trust. Het album dat uitkwam in 1981. En toen heeft de zanger van Squeeze, dat was Glenn Tilbrook, aangeboden om ja, in ieder geval een soort van demo-achtige toestand dit nummer in te zingen. Maar ja, zijn zangpartij was zo goed dat Elvis Costello zoiets had van, joh, weet je wat, ik laat het grootste gedeelte van die zangpartij staan. En we maken er een duet van dit nummer. From a Whisper to a Scream staat op Trust. Een van de leukere albums van Elvis Costello en The Attractions. En dit is hip, althans dat was hip in 1973. Tower of Power. What is hip? Goeie vraag. Hip. Ja, dat was hip in de jaren 70. Nu niet meer hoor.

0: I said a hip hop, hippede hop hop, hip hop hop, hip hop. Zal daar het woord hip hop vandaan komen trouwens? Nou, vast niet. What is hip? Tower of Power. Ze scoorde hier in Nederland een hit met So with a capital S in de jaren 90. Maar ze zaten toen al jaren in het vak. En ik moet zeggen dat de albums die ze eerder maakten eigenlijk nog veel beter zijn. Zoals de derde plaat die ze uitbrachten in 1973. Een titelloos album. Zo zou je het kunnen omschrijven. Zoals iedere discjockey dat doet.
1: Car Classics.
0: Het is weer tijd geworden voor een live registratie. Want ja, er staan ook een boel live platen in het album Alphabet. Zoals de EP Under a Blood Red Sky van U2. Ik heb al verteld dat de meeste opnamen zijn opgenomen in Colorado. Colorado. Het Amerikaanse Red Rocks Amphitheater. Maar dat geldt niet voor New Year's Day. Dat staat ook op deze plaats, Under a Blood Red Sky. Maar dat is een versie die is opgenomen in het Lorelei Amphitheater in St. Gorshausen. En dat ligt in Duitsland. En dat gebeurde tijdens Rock Palace. Nou, we gaan dit nummer ook nog een keer draaien als we bij de W zijn van War. Want op dat album staat namelijk de studioversie van New Year's Day. Want die live versie die is ook niet te versmaden.
1: Car Classics. Life is life.

A Million Miles Away heet dit nummer, wat je kan terugvinden op Tattoo, een album van Rory Gallagher uit 1973. En er is ook inderdaad een hele beroemde live-uitvoering van dit nummer, dat behoorlijk episch is. En dat staat op die plaat die hij opnam toen hij toerde door zijn thuisland, Ierland. En je weet zelf wel hoe die LP heet, want ik heb de titel, meen ik, al genoemd. Ik ben even aan het kijken hoor, ik ben het weer vergeten. Eens even kijken, Iris Tour 74, zo heet het. Inderdaad, die live plaat waar het nummer ook op te vinden is. En die staat ook in het album alfabet bij de I van Iris Tour 74. Goed, de studioversie draaide dus. Het is een nummer dat eigenlijk erover gaat dat het leven van een artiest niet altijd even vrolijk is. Je kunt soms best eenzaam zijn als je aan het toeren bent. Dan zit je in je hotelkamer of alleen of eenzaam aan de bar. Met allemaal pratende mensen om je heen. En nou ja, goed, Rory Gallagher die schreef het nummer in een nostalgische bui. Ook in een melancholieke bui. Toen hij op een gegeven moment aan de bar zat en ook over zee keek. En hij was behoorlijk geëmotioneerd toen hij dit nummer opschreef. Dat heb ik in ieder geval gehoord van zijn broer. En het resultaat mag er zijn. Goed, we gaan naar de volgende LP-CD. Uptown Special heet het eerste officiële album van Mark Ronson. Maar op deze plaat werkt hij ook wel weer samen met een heleboel artiesten. Ook samen met Bruno Mars. Ging niet helemaal zonder slag of stoot. Maar het resultaat mocht er uiteindelijk zijn. Uptown Funk. Ja.

0: Done van Mark Ronson samen met Bruno Mars. Ik zei het al eerder, het was niet geloof ik een heel erg vredelievend proces, de opnamesessies, want het heeft maanden geduurd wat ze het uiteindelijk hadden opstaan. Maar goed, het resultaat mag er zijn. Het zorgt er ook voor dat ze een Grammy Award krijgen voor plaat van het jaar. En bovendien heeft die plaat ook wekenlang op nummer 1 gestaan van de Amerikaanse top 100. Nou, dat is ook wel wat waard natuurlijk. Daar kun je wel een keertje een ruzie veroorloven. En over lijstjes als de Amerikaanse top 100 gesproken.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken welke platen er in de Vinyl 33 voor het eerst voorkomen in de lijst. Ik noem de eerste weeksnoteringen. Op 31 staat Chris Stassi met Lost, Found and Forgotten. Dan eens even kijken hoor. Dan ook nog een aantal re-entries die we tegenkomen in de lijst, maar die noem ik niet. Wel Jalen Ngondo met The Train of Love. Dat is een plaat die voor het eerst te vinden is op nummer 18 van de Vinyl 33. En op 17 8 tracks van Pink Floyd. De live plaat van Dua Lipa die staat ook in de Vinyl 33. Live from Mexico heet die. Die vinden we op nummer 9 deze week. En dan ga ik gelijk door naar de top 3. Op nummer 3, gezakt van 1, Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Dat is een mooie plaat. Arion, met de jubileumversie van An Amazing Flight Through Time, komt nieuw binnen op nummer 2. En ook nummer 1 is nieuw, Dinner Party van Niall Horan. Plaat die vorige week nog genoteerd stond en deze week niet meer, dat vind ik jammer. Dat is het album Gist, die kwam vorige week binnen, dus ik wil daar graag nog wat van draaien vandaag. Ik heb het over die plaat van The Smashing Pumpkins. Het debuut toen grunge net in was, I Am One, ga ik daarvan draaien. En dat nummer, ja, hoe dat klinkt, dat ga je zo meteen horen naar deze jingle.
2: Jeroen Drocht rijdt met je mee.
3: De lekkerste tracks voor onderweg.
2: Mama, Jeroen. Car Classics.
3: Car Classics.
0: Nou, het is nog vroeg of laat.

eens te hard? Vlieg je weer eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Nou, de kunst is er natuurlijk om van iedere doordeweekse dag een soort van zondag te maken. Om het zondagsgevoel te krijgen. En dat zou je ook van de maandag kunnen maken. Wel degelijk. Sunday Mondays heet dit nummer van Vanessa Paradis. Wat je op het album vindt dat ook zo heet als de zangeres. Geproduceerd door Lenny Kravitz. En je hoorde hem ook trouwens meezingen in het achtergrondkoor. Hij schreef dit nummer samen met Henry Hirsch. Volgens mij is dat de man met wie Lenny Kravitz al vaker heeft samengewerkt. En dus ook op dit album. Dan Humble Pie. Dit staat, als ik het goed heb, op het tweede album wat deze Engelse band uitbracht. En het is een stuk minder hard dan wat ze later zouden uitbrengen. Want Humble Pie werd later vooral bekend vanwege de wat hardere sound. Dit nummer is geschreven door een nogal jonge Peter Frampton. Die had namelijk de leiding bij deze band Humble Pie. Samen met Steve Marriott van The Small Faces. Dit is echt wel een fantastisch nummer, vind ik hoor. Het openingsnummer. Take Me Back. 1969 in Car Classics.

typische Rolling Stones single toch wel dit. Wat je kunt terugvinden op Undercover. Was Undercover misschien wat experimenteler. Dit was weer zo'n typische rauwe Rolling Stones single. En het opvallend is dat we hier zowel de toetsenist Ian Stewart op horen. Oftewel de pianist Ian Stewart. Als ook de toetsenist Chuck Leavell. Die later ook op andere Rolling Stones platen te horen zou zijn. En die trouwens ook nog niet eens zo heel erg lang geleden. Met Bo uit Gelderland heeft samengewerkt. Ja. Hey, ik ga er nog eentje voor je draaien. Ik pak nog even het album Version 2.0 van Garbage uit de hoes. En daar staat ook deze single op. Vind ik persoonlijk wel het beste nummer hoor voor het album I Think I Am Paranoid. Volgende week dan is er weer een nieuwe Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en daar wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

Leuk hè? Van precies 45 jaar geleden, Kirsty MacColl met There's a Guy Works Down the Ship Shop Swears. He's Elvis. En dat zonder stoppen. Hallo weer, luister vrienden en vriendinnen. We hebben nog 7 rondjes weekend.

In Engeland hadden ze toen een geweldige, tussen aanhalingstekens, neoliberaal aan de macht. Margaret Thatcher heette ze. En dit was een aanklacht van de Specials tegen wat zij allemaal teweeg bracht. Ghost Town, want er was gewoon geen weg meer. We zitten in Engeland, 45 jaar terug, met nu de Tram Tram Club. Een afsplitsingje van Talking Heads. Liedje heet Wordy Rapping Hood.

0: In de Engelse lijst van juni 81. Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood. De aftrap van de interactieve items in de Weekend Eclectica van deze week. Klein beetje anders dan dat eigenlijk gebruikelijk is. Dat wil zeggen, je zult het misschien al doorhebben, geen albumrelease van juni 1981. De oogst was een beetje mager, ofwel erg alternatief. En toen ging ik kijken in juni 72 en dat zag er een heel stuk beter uit. Dus later daar twee albumreleases van. De nummer 1 is van juni 81, die doe ik natuurlijk wel. En in totaal waren er 5 kandidaten, 2 afvallers. Een Nederlands product, 1 week 1 in Amerika voor Stars on 45. Je weet nog wel, die medley met vooral een hoop Beatles erin. Haalde niet veel stemmen bij het weekend, ik kreeg je dat panel. En de ander die je niet redde is de Nederlands nummer 1. Had van mij nog best wel gemogen van Champagne. How about us? Hou je er vanzelf 3 over. En de eerste van die 3 stond toen 2 weken bovenaan in Engeland. Het gaat om One Day in Your Life van Michael Jackson. Bij ons op
1: nummer 3.

0: kwamen uit Londen, de Psychedelic Furs. En dit liedje wordt pas echt bekend als hij over 5 jaar in een film wordt gebruikt. En ook opnieuw ingezongen. Pretty in Pink natuurlijk, de film met onder andere Molly Ringwald. Maar dit was de originele 1981 versie.
1: This is Ice. Geen playlist, maar passie.

Maar dit was het eerste singeltje en ook meteen hitje in Engeland van hun nieuwe bandje Eurythmics. Ik vind het nog steeds een van hun leukste. Never Gonna Cry Again, nu in juni 81. Nou, tot zover eventjes Engeland. Tot zover even juni 81. We gaan naar Amerika. 9 jaar eerder.

meteen een grote glimlach op mijn gezicht bij dit liedje. Nu de Billboard schat van 154 jaar geleden. Jim Croce met You Don't Mess Around With Jim. Ik zou niet durven. Deze is ook nu daar. Brandy, You're a Fine Girl. Liedje van het bandje Looking.

Scott English ook al een liedje opgenomen met deze titel. Brandy, heel ander liedje. En toen ging ene Barry Manilow het cover. En die maakte er toch nog gauw wat anders van. Namelijk Mandy, om verwarring te voorkomen met deze van Looking Glass. Ga naar de albumreleases van juni 1972. Een mooi rijtje, wel vrij kort trouwens. Van 5 stuks de zomermaanden, dan is het wel eens wat rustiger met albumreleases namelijk. Hè. En van de 3 afvallers zijn er zeer zeker 2 niet te versmaden. En je mag dan zelf uitkiezen welke. De afvallers waren The Train I'm On, Tony Joe White. Van Eigen Bodem, Together, van Golden Earring. En uit Griekenland helemaal. Het album 666, een symfonisch meesterwerkje van Aphrodite's Child. Luister een keer naar The Four Horsemen, dat is weergeloos. Hou er 2 over waarvan je tracks gaat krijgen. De ene, beetje geduld nog, is het debuut van Roxy Music. En de andere, dat is een legendarische. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Natuurlijk van David Bowie.

Cleveland, Ohio, de Raspberries met Go All The Way. Hij komt uiteindelijk, deze week is hij nu binnen. Nummer 5 in de Billboard, Hot 100. Moet ze nog even geduld voor hebben natuurlijk. En daarvoor de eerste track van het album van Bowie. De semi-titeltrack zal ik maar zeggen, Ziggy Stardust. Nu...

Binnenkomer in de Billboard had van 100 in juni 1972 voor Roberta Flack en Donny Hathaway. Je hoorde Where is the Love? Feitelijk alweer het laatste interactieve item van deze week.

0: wel bedwaren. Nou ja. Drie afvallers in ieder geval. Twee van de Billboard had van handen. Sammy Davis Jr. en The Candyman. En de andere Amerikaanse nummer 1 was van Neil Diamond. Red het ook niet. Wel een leuke. Vind ik nog steeds Sang Sang Blue. Hadden we ook een Nederlands nummer 1 die weinig botten zou breken. Al stond hij toen. Onder andere in juni 1972. 6 weken bovenaan. Wie kent hem nog? Helloa van Malcolm McNeil. Ja, ik vind hem wel leuk. Houden er 3 over en die stonden toen allemaal 3 weken, in Engeland bovenaan. Te beginnen met deze. Hier is Slade.
1: Nummer 3.

Graeme Simpson, Paul Thompson, Phil Manzanera, Andy McKay, Brian Eno en Brian Ferry. Het debuut van Roxy Music uit juni 1972 en daarvan If There Is Something. Ik heb er nog eentje dit uur en die komt van Nielsen Coconut naar de uurwissel Nederland juni 1981.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar twee aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
8: 1981.

0: van mij.
1: Misschien wel de leukste die ze ooit maakte. Doe maar. Met 32 jaar. Of ook wel sinds een dag of twee aan de kop van uurtje 2 van Weekend Eclectica. We zitten in de Veronica top 40 van juni 1991.

Geleend van de man wiens naam ik vandaag al eerder noemde, namelijk van Tony Joe White. Rainy Night in Georgia, maar geweldig overgedaan door deze zangeres Randy Crawford. Nu binnen in de top 40, juni 81. En dat geldt ook voor deze, de nieuwe single van Kim.

0: Opvolger van Check It Love, Kim Wilde. Verder met de top 3 van nummer 1 is van 45 jaar terug. Met een Amerikaanse nummer 1 op
1: nummer 2.

0: December 1980 werd zijn oude makker uit de Beatles vermoord. Over John Lennon heb ik het natuurlijk. En daar ging dit liedje van George Harrison over All Those Years Ago. Ik raad je ook aan een keer te luisteren naar het wonderschone Here Today van Paul McCartney uit 82. Met hetzelfde onderwerp. Ik heb nog een uur binnenkomen voor je. Nou ja, wel in de tipperaden dan.
1: Ice Radio 1981.

Dream. Zo is beter uitgesproken. Kwam nooit verder dan de tipparade in Nederland. Maar ja, bij gebrek aan leuke nieuwe binnenkomers in de Veronica Top 40 moest ik daar eventjes op kijken. Deze kan dan nog net. Adam and the Ants.

In juni 1981, nu in het Veronica Top 40. Adam and the Ants, Stand and Deliver. En het was meteen de laatste nieuwe die ik kreeg van toen. Want we steken over naar Engeland.

Iets voor deze eerste zanger Gilbert O'Sullivan, een beetje een rare snijboon. Ik heb u ooit een documentaire over hem gezien, maar hij maakte wel leuke liedjes. Hierna komen de grote hits trouwens, twee keer nummer 1 met Claire en Get Down. Moet je nog een beetje geduld voor hebben. Je hoorde Ooh, What Could Do, What Could Day. Nu, oud-gediende uit Engeland, The Who. Hun nieuwe single is deze. Hier is

Ik heb in de draaiboek zitten neuzen van Weekend Eclectica. En heb gezien dat we ze volgend uur nog een keertje hebben. Alleen dan wanneer ze alweer 9 jaar ouder zijn. Doe nu weer in Engeland in juni 1972 Joined Together. En dat geldt ook voor de volgende. Van the Rise and Fall of Ziggy Stardust en de Spiders van Mars is hier David Bowie met Starman.

0: blijft toch een ongelooflijk fijn liedje van Johnny Nash. I can see clearly now. Terug naar de nummer 1 is van 54 jaar terug met Don McLean op
1: nummer 2. Sorry,

Queen, Silver Machine, Hugo Stitt, want ooit Top 3 in de rest, dat strandde toch allemaal een beetje laag. Het was ook meer een albumband, met ook ooit in de gelederen de man die later Motorhead zou oprichten. Inderdaad, Lemmy, oftewel Ian Kilmister. Ik heb nog een hele mooie nieuwe binnenkomer van Dr. Hook en The Medicine Show.

De grootste tearjerker uit de zomer van 1972. En misschien wel uit het hele jaar deze. Prachtig. Sylvia's Mother met Dr. Hook en The Medicine Show, zoals ze toen nog voluit heette. Voor de tweede keer naar het debuut van Roxy Music. Hier is Ladytron.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7 uur tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobbey in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist. My pussy.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.
7: The year 1980.

Derde en laatste uurtje Weekend Eclectica van deze week. We hebben straks nog Nederland, juni 1972. Maar eerst een minuutje of 20. Amerika, juni 81. Met nu de nieuwe van...

40 jaar geleden nieuw binnen in de Billboard Hot 100. Hij was bij mij heel ver weggezakt, maar met hulp van een vriend toch weer teruggevonden. Deze Don't Let Him Go. Ik heb na dat we de Tubes ook al hadden nog een uur binnenkomen uit Amerika. De nieuwe single van de Commodores en die heet alweer Lady, You Bring Me Up.

0: 1981 zoeken met een lantaarntje. Nou, deze ging dan nog net, hè. De Commodores. Je hebt een ontkoping te goed van me. Die van de top 3 van nummer 1 hits van 45 jaar terug. Wat op 3 Michael Jackson. Op 2 Smokey Robinson. En bovenaan Kim Carnes.
1: Nummer 1.

Eerst Kim Carnes, toen 9 weken bovenaan in Amerika. Met de hele zaai aansluitend een best wel leuke late ABBA. Je hoorde on and on and on.

vergelijkbaar met liedjes als My Generation van de jaartje of 16 eerder. En Won't Get Fooled Again van pakweg 10 jaar hiervoor. Maar zeker niet beroerd hoor. Nu binnen.

keertje niet in Nederland. Ook dan top 10. Maar de eerste keer is al in de zomer van 1972. En in juni 1972 komt hij nu binnen in de Veronica Top 40. Liedje geschreven door Rupert Holmes. Die later ook nog solo iets heeft met Escape, de Pina Colada Song en met Him. Nu muziek van eigen bodem.

Nu weer de Vrolijke Top 40 in juni 1972. Er zat wat phasing in. Nou, dat komt omdat het liedje eigenlijk al een paar jaar oud was. Van 3 jaar hiervoor, toen was dat effect uitermate populair. En in 72 werd het dan een hit voor Boudewijn de Groot. Dit fijne liedje. Dan nu, een nieuwe single van de Beach Boys. You need a mess of help to stand.

0: vergeten single van de Beach Boys. Was ook maar een klein hitje in de zomer van 72. Maar wel heel fijn, vind ik dan. You need a mess of help to stand alone. Zo, muziek van Procol Harum.
1: Ice Radio. Ice. 1972.

ook al heel met een heel orkest erachter en Conquistador. De ontknoping van de top 3 van nummer 1 hits nu. We hadden op 3 Slade, op 2 Don McLean en helemaal bovenaan T-Rex. Nummer 1.

Metal Guru stond in juni 1972 en misschien ook wel een beetje ervoor en daarna 4 weken op nummer 1 in Engeland. En bij ons op nummer 1 in de top 3 van nummer 1 is van juni 1972. Hier zijn de

een van de laatste hele fijne singles van de Kinks. Deze uit de zomer van 72. Nu in de Veronica Top 40. Supersonic Rocket Ship heette het liedje. Je hebt nog van mij te goed de laatste, de derde track van het debuutalbum van Rock Your Music. De albumrelease van juni 72. En vreemd genoeg kies ik dan voor de openingstrack. Remake, Remodel.

Green Bay, Green Model, The Roxy Music. En over een jaartje of 10 komen ze met liedjes als Avalon. Andere koek, hè. Ik heb er nog eentje te gaan in de weekend, denk ik al, van deze week. Nummer 247. En volgende week... dan nummer 248 met de muziek van juni 85 en juni 78. Ik ga eruit met een toepasselijke die nooit verder kwam dan de tipperaden. The Raspberries, Don't Wanna Say Goodbye. Maar ik doe het toch. Mazzel!

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. 4 mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobby startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobby startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online? Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft...